Eva 700 komt erbij sleven. Dan komt de Eva 700 komt erbij sleven. Dan komt de Eva 700 komt erbij sleven. Dan komt de Eva 700 komt erbij sleven.

De bijslepen van de Eva Zeva. Er komt de bijslepen van de Eva Zeva. Er komt de bijslepen van de Eva Zeva. Daar die Eva Zeva van de bijslepen.

Dan zou die Eva Zeva, dan zou de bijs leven. Dan zou die Eva Zeva, dan zou de bijs leven. Zie die Eva Zeva, oh daar de bijs leven. Dan geef die beiden handen aan zo even.

Eva 700 kwam de bij sleven. Dan kwam de Eva 700 kwam de bij sleven. Dan kwam de Eva 700 kwam de bij sleven. Dan kwam de Eva 700 kwam de bij sleven.